Best werd het longenskwad altijd wis van vaske modder. Samel je wat wrak hout. Blaas, taai, waar, wien, oon. Sjong, maar bevijzen leven.